0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun, al vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat Fed-bestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de Fed voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen. Die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens. En dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon. Later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt naar een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

100.000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun, al vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de Fed voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen. Die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens. En dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon. Later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt uit een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun, al vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat Fed-bestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de Fed voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen. Die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens. En dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon. Later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt naar een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun, al vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de vet voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen. Die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens. En dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon. Later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt uit een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up. 40 Up.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden er tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden, naar Breda en Dordrecht. Sein- en wissels kunnen niet bediend worden. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangend busvervoer tussen Rotterdam en Zwijndrecht. De ransomwaregroep die eerder gegevens stal bij Indiaanse toeleverancier Tata Electronics heeft gevoelige Apple-documenten op het dark web geplaatst. De bestanden bevatten leverancierslijsten en foto's van de nog niet aangekondigde iPhone 18 Pro-modellen. Het datalek kan gevolgen hebben voor Apples wereldwijde productieketen. De relatie tussen beide bedrijven komt nu onder druk te staan. Het aantal gedode minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaanoever bereikt sinds 1967 een recordhoogte, dat meldde Israëlische Mensenrechtenorganisatie. In 2025 werden 54 kinderen en tieners gedood bij beschietingen en luchtaanvallen. Bij geen van de incidenten zijn militairen vervolgd. De organisatie stelt dat militairen in bijna een kwart van de gevallen medische hulp hebben tegengehouden. En WhatsApp gaat gebruikers binnenkort toestaan elkaar op basis van een gebruikersnaam toe te voegen in plaats van een telefoonnummer. Dat moet de privacy beter beschermen, dat maakt het moederbedrijf Meta nog bekend. De optie wordt de komende maanden uitgerold. Gebruikersnamen moeten tussen de 3 en 35 karakters lang zijn. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden er tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden, naar Breda en Dordrecht. Sein- en wissels kunnen niet bediend worden. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangend busvervoer tussen Rotterdam en Zwijndrecht. De ransomwaregroep die eerder gegevens stal bij Indiaanse toeleverancier Tata Electronics heeft gevoelige Apple-documenten op het dark web geplaatst. De bestanden bevatten leverancierslijsten en foto's van de nog niet aangekondigde iPhone 18 Pro-modellen. Het datalek kan gevolgen hebben voor Apples wereldwijde productieketen. De relatie tussen beide bedrijven komt nu onder druk te staan. Het aantal gedode minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaanoever bereikt sinds 1967 een recordhoogte, dat meldde Israëlische Mensenrechtenorganisatie. In 2025 werden 54 kinderen en tieners gedood bij beschietingen en luchtaanvallen. Bij geen van de incidenten zijn militairen vervolgd. De organisatie stelt dat militairen in bijna een kwart van de gevallen medische hulp hebben tegengehouden. En WhatsApp gaat gebruikers binnenkort toestaan elkaar op basis van een gebruikersnaam toe te voegen in plaats van een telefoonnummer. Dat moet de privacy beter beschermen, dat maakt het moederbedrijf Meta nog bekend. De optie wordt de komende maanden uitgerold. Gebruikersnamen moeten tussen de 3 en 35 karakters lang zijn. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Nederlands elftal heeft zich na een spannende wedstrijd tegen Marokko niet kunnen plaatsen voor de achtste finale van het wereldkampioenschap. Na de reguliere speeltijd stond het in het Mondium Stadium 1-1, waardoor een verlenging nodig was. Bij de penalties won Marokko en speelt zaterdag in Houston tegen Canada. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënten is gestegen naar 70% tegen 51% 30 jaar geleden. Het Integraal Kankercentrum Nederland wijst op basis van cijfers uit 2020 tot 2024 op de grootste vooruitgang bij patiënten met kanker in stadium 3. Bij alle kankersoorten samen bedraagt de vijfjaarsoverleving 71%. Een bomaanslag in Monaco heeft gisteravond 3 gewonden opgeleverd, waaronder naar verluid ook de Oekraïense oligarch Vadim Ermolajev. Een man liet een rugzak achter bij een woongebouw die vervolgens ontplofte. De premier van Monaco spreekt van een opzettelijke explosie en een eerste in het land. Een klopjacht naar de verdachte is begonnen. Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden er tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden, naar Breda en Dordrecht. Sein- en wissels kunnen niet bediend worden. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangend busvervoer tussen Rotterdam en Zwijndrecht. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aanzit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jette moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. De Amerikaanse filmregisseur Carl Reiners is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het verduisteren van $11 miljoen van Netflix. Het geld was bestemd voor de science-fiction-serie White Horse, maar Reiners gebruikt het voor privé-investeringen en uitgaven aan luxe goederen. Hij bood zijn excuus aan en wijt zijn gedrag aan psychische problemen en bijwerkingen van medicijnen. Het Nederlands elftal heeft zich na een spannende wedstrijd tegen Marokko niet kunnen plaatsen voor de achtste finale van het wereldkampioenschap. Na de reguliere speeltijd stond het in het Mondium Stadium 1-1, waardoor een verlenging nodig was. Bij de penalties won Marokko en speelt zaterdag in Houston tegen Canada. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënt is gestegen naar 70% tegen 51% 30 jaar geleden. Het Integraal Kankercentrum Nederland wijst op basis van cijfers uit 2020 tot 2024 op de grootste vooruitgang bij patiënten met kanker in stadium 3. Bij alle kankersoorten samen bedraagt de vijfjaarsoverleving 71%. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenis voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. De miljardair werd in maart 2023 gearresteerd in zijn luxe appartement in Manhattan. Een jury bevond hem schuldig aan effectenfraude, elektronische fraude en witwassen. Guo stelde dat de fondsen voor politiek activisme waren bestemd. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aanzit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jetten moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. De Amerikaanse filmregisseur Carl Rins is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het verduisteren van 11 miljoen dollar van Netflix. Het geld was bestemd voor de science-fiction-serie White Horse, maar Rins gebruikt het voor privé-investeringen en uitgaven aan luxegoederen. Hij bood zijn excuus aan en wijt zijn gedrag aan psychische problemen en bijwerkingen van medicijnen. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënten is gestegen naar 70% tegen 51% 30 jaar geleden. Het Integraal Kankercentrum Nederland wijst op basis van cijfers uit 2020 tot 2024 op de grootste vooruitgang bij patiënten met kanker in stadium 3. Bij alle kankersoorten samen bedraagt de vijfjaarsoverleving 71%. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na de WK-winst van Marokko op Nederland was er onrust uitgebroken in de Haagse Schilderwijk. Vanochtend verzamelden honderden supporters op de Valjandlaan, wat escaleerde tot geweldsincidenten. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht en motoragenten werden bekogeld met stenen. De ergste onrust is voorbij, maar het speelt nog wel een klein beetje af in de zijstraten. Het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% toegenomen. Dat meldt de Nederlandse Bank vandaag. Fraudeurs gebruiken steeds vaker misleiding bij snelle betalingen die moeilijk terug te draaien zijn. Identiteitsfraude door phishing neemt toe, waarbij criminele bank- of creditcardgegevens achterhaald worden. DNB signaleert vooral meer fraude bij instantbetalingen en betalingen naar het buitenland. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenis voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. De miljardair werd in maart 2023 gearresteerd in zijn luxe appartement in Manhattan. Een jury bevond hem schuldig aan effectenfraude, elektronische fraude en witwassen. Guo stelde dat de fondsen voor politiek activisme waren bestemd. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aan zit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jetten moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Wat is dat?
1: Can you do that voodoo that you do so well?

0: away.
1: 40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na de WK-winst van Marokko op Nederland was er onrust uitgebroken in de Haagse Schilderwijk. Vanochtend verzamelden honderden supporters op de Vaillantlaan, wat escaleerde tot geweldsincidenten. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht en motoragenten werden bekogeld met stenen. De eerste onrust is voorbij, maar het speelt nog wel een klein beetje af in de zijstraten. Het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% toegenomen. Dat meldt de Nederlandse Bank vandaag. Fraudeurs gebruiken steeds vaker misleiding bij snelle betalingen die moeilijk terug te draaien zijn. Identiteitsfraude door phishing neemt toe, waarbij criminele bank- of creditcardgegevens achterhaald worden. DNB signaleert vooral meer fraude bij instantbetalingen en betalingen uit het buitenland. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenis voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. De miljardair werd in maart 2023 gearresteerd in zijn luxe appartement in Manhattan. Een jury bevond hem schuldig aan effectenfraude, elektronische fraude en witwassen. Guo stelde dat de fondsen voor politiek activisme waren bestemd. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aanzit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jetten moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De politie heeft een 64-jarige man uit Haarlemmermeer aangehouden voor een verkrachting uit 2002. Hij wordt ervan verdacht een toen 16-jarig meisje te hebben verkracht in Lisserbroek. De man kon met een DNA-verwantschapsonderzoek worden geïdentificeerd. De rechtercommissaris heeft bepaald dat hij 14 dagen vast blijft zitten. De vaccinatiegraad onder baby's en kleuters is licht gedaald, maar onder tieners steeg die. Dat meldt het RIVM. De BMR-vaccinatiegraad ligt onder de 90%, onvoldoende om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar kregen meer dan 500 mensen mazelen, vooral kinderen op scholen met een lage vaccinatiegraad. De HPV- en meningokkenvaccinatie onder tieners stegen vorig jaar. Na de winst van Marokko op Nederland is er onrust uitgebroken in de Haagse Schilderswijk. Vanochtend verzamelden zich honderden supporters op de Vijandlaan, wat escaleerde in geweldsincidenten. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht en motoragenten werden bekogeld met stenen. En op zijn 75e geboortedag is André Hazes in Madurodam geëerd met een beeldje. Ook is er een officiële herdenkingsmunt geslagen. De onthulling van de munt werd gedaan door Hans Klok, die bevriend was met Hazes. Zijn muziek wordt tot op de dag van vandaag evenaard nog overtroffen en raakt nog altijd miljoenen mensen. Er is niets mooiers dan dat hij juist op zijn 75e geboortedag wordt geëerd met een officiële herdenkingsmunt, aldus Hans Klok. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. Tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

Gemaakt door muziekliefhebbers en niet door hitlijsten. 40 of Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een bedrijf in Genemuiden in Overijssel is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Zeker 11 medewerkers zijn met gezondheidsklachten voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De stof kwam vrij doordat de accu van een heftruck droogkookte. Dat werd pas ontdekt toen meerdere medewerkers gezondheidsklachten kregen. De politie heeft een 64-jarige man uit Haarlemmermeer aangehouden voor een verkrachting uit 2002. Hij wordt ervan verdacht een toen 16-jarig meisje te hebben verkracht in Lisserbroek. De man kon met een DNA-verwantschapsonderzoek worden geïdentificeerd. Hij blijft nog 14 dagen vastzitten. De komende dagen rijden er geen internationale treinen tussen Amsterdam en Londen. Treinen vanuit het Verenigd Koninkrijk rijden alleen tot Brussel en kunnen niet door naar Nederland. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Oorzaak is de brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waardoor er tot zeker donderdagavond ook geen binnenlands treinverkeer is van Rotterdam naar het zuiden. En op zijn 75e geboortedag is André Hazes in miniatuurstad Madurodam geëerd met een beeldje en een officiële herdenkingsmunt. De onthulling daarvan werd gedaan door Hans Klok, die bevriend was met Hazes. Zijn muziek wordt tot op de dag van vandaag evenaard nog overtroffen en raakt nog altijd miljoenen mensen. Er is niets mooier dan dat hij juist op zijn 75e geboortedag wordt geëerd met een officiële herdenkingsmunt. Aldus Hans Klok. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. Tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een bedrijf in Genemuiden in Overijssel is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Zeker 11 medewerkers zijn met gezondheidsklachten voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De stof kwam vrij doordat de accu van een heftruck droogkookte. Dat werd pas ontdekt toen meerdere medewerkers gezondheidsklachten kregen. Bij een ernstig ongeval bij Nieuw-Vennep is vanmorgen een motorrijder om het leven gekomen. De motor en een personenauto kwamen met elkaar in botsing. Hulpverleners hebben de motorrijder nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeluk. De komende dagen rijden er geen internationale treinen tussen Amsterdam en Londen. Treinen vanuit het Verenigd Koninkrijk rijden alleen tot Brussel en kunnen niet door naar Nederland. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Oorzaak is de brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waardoor er zeker tot donderdagavond ook geen binnenlands treinverkeer van Rotterdam naar het zuiden mogelijk is. En het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% toegenomen. Dat komt neer op zo'n 1800 per dag, meldt de Nederlandse Bank. Er is vooral meer fraude bij instantbetalingen en betalingen naar het buitenland. Fraudeurs gebruiken steeds vaker misleiding bij snelle betalingen die moeilijk terug te draaien zijn. Identiteitsfraude door phishing neemt toe, waarbij criminelen bank- of creditcardgegevens achterhalen. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. Tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. 8 weken cel, dat is de eis van het OM tegen Jamal T. uit Duitsland voor het veroorzaken van de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken in juli 2020 in Zuiderwoude. De man wordt verweten te weinig aandacht op de weg te hebben gehad omdat hij op de navigatie van zijn telefoon keek. Hij staat ook terecht voor het doorrijden na het ongeval zonder zich te bekommeren om het slachtoffer. Bij een bedrijf in Genemuiden in Overijssel is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Zeker 11 medewerkers zijn met gezondheidsklachten voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De stof kwam vrij doordat de accu van een heftruck droogkookte. Dat werd pas ontdekt toen meerdere medewerkers gezondheidsklachten kregen. Bij een ernstig ongeval tussen een motorrijder en een auto bij Nieuw-Vennep is vanmorgen de motorrijder om het leven gekomen. Hulpverleners hebben de motorrijder nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeluk. De politie heeft een vader en zijn zoon opgepakt op verdenking van grootschalige drugshandel. De vader werd aangehouden in Spanje, zijn zoon hier in Nederland. Ook 3 andere verdachten zijn gearresteerd, meldt de Telegraaf. Het onderzoek naar de zaak begon in oktober 2025. Rechercheurs kregen aanwijzingen dat de groep op grote schaal actief was in het drugshandel en de opbrengsten daarvan probeerden wit te wassen. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. Tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Na aanleiding van branden op oefenterreinen van Defensie in april en mei wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had er een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen toen is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer op korte afstand klaarstaat. 8 weken cel, dat is de eis van het OM tegen Jamal T. uit Duitsland voor het veroorzaken van de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken in juli 2020. De man wordt verweten te weinig aandacht op de weg te hebben gehad omdat hij op de navigatie van zijn telefoon keek. Hij staat ook terecht voor het doorrijden na een ongeval zonder zich te bekommeren om het slachtoffer. Schiphol heeft gekozen voor 3 bedrijven die voortaan de grondafhandeling mogen doen. Figo, KLM en de NATA. Die scoorden het best op kwaliteit, veiligheid en organisatie. Voor de 3 andere partijen betekent dat ze er vanaf volgend jaar niet meer werkzaam zijn. Medewerkers daarvan krijgen de gelegenheid om over te stappen. En mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten, moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms wel jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht op privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. Tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had er een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brand weer dichtbij klaarstaat. Twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. Het OM had 4 jaar geëist omdat het meisje afhankelijk zou zijn geweest van hen en onder invloed was van alcohol. De rechtbank vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar, maar om de mannen schuldig te verklaren moet in deze zaak worden bewezen dat het slachtoffer zich in een bijzondere, kwetsbare positie bevond. Mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen worden populairder. Voor het eerst haalden streamingdiensten een hogere omzet dan tv-aanbieders. In de eerste maanden van dit jaar 10% meer ten opzichte van het vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. De omzet kwam uit op ruim 301 miljoen euro. Bij streamingdiensten blijft Netflix koploper in Nederland. Tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een gevoelige nederlaag geleden bij het Hooggerechtshof. De hoogste federale rechters blokkeerden zijn poging om birthright citizenship te beperken, waardoor iedereen die in de Verenigde Staten wordt geboren staatsburger blijft, ook zonder Amerikaanse ouders. Daarmee vervalt een omstreden decreet en krijgt zijn immigratieagenda tegenslag. Bij een installatiebedrijf in Genemuiden lekte vanmorgen een schadelijke stof uit een oververhitte heftruckaccu. 13 medewerkers en een brandweerman gingen met gezondheidsklachten naar het ziekenhuis. De brandweer kon de vrijgekomen stof niet identificeren. Het terrein werd vrijgegeven na metingen. Buiten werden geen gevaarlijke stoffen gemeten. Iedereen is inmiddels weer thuis. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had al een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer dichtbij klaarstaat. En mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten moeten in de toekomst worden beboet. De meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Door overstromingen en aardverschuivingen zijn in Ghana en Ivoorkust minstens 24 mensen omgekomen. Vooral Accra, Tema en Abidjan zijn zwaar getroffen. Hulpdiensten redden honderden mensen. Meteorologen waarschuwen voor meer regen. Volgens deskundigen verergeren klimaatverandering, gebrekkige infrastructuur en slechte stadsplanning de gevolgen van extreem weer. Het Openbaar Ministerie heeft 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 26-jarige Christian W. Die bekende de 23-jarige Lisanne op 23 juni 2024 in Hoog-Keppel te hebben doodgestoken. Deskundigen achten hem ontoerekeningsvatbaar door een psychose, maar justitie betwist dat. De rechtbank doet later uitspraak. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een gevoelige nederlaag geleden bij het Hooggerechtshof. De hoogste federale rechters blokkeerden zijn poging om birthright citizenship te beperken, waardoor iedereen die in de Verenigde Staten wordt geboren staatsburger blijft, ook zonder Amerikaanse ouders. Daarmee vervalt een omstreden decreet en krijgt zijn immigratieagenda tegenslag. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had al een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer dichtbij klaarstaat. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

is 40 Up Radio.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Twee Franse meisjes van 15 maanden zijn maandag dood aangetroffen in hun bed in Beuvrage. Volgens BFM TV overleden zij door uitdroging. Vier andere kinderen uit het gezin zijn uitgedroogd, opgenomen in het ziekenhuis. Onderzoekers bekijken of extreme hitte in de kamer de oorzaak was. De ouders zijn niet bekend bij justitie. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Zuid-Nederland ligt langer stil dan verwacht. ProRail meldt dat de stroomstoring door een brand maandag in een kabelgoot nabij station Rotterdam Stadion waarschijnlijk pas zaterdag om 3 uur is verholpen. Herstel van beschadigde kabels kost meer tijd. Ook moeten ongebruikte sporen worden ontroest. Door overstromingen en aardverschuivingen zijn in Ghana en Ivoorkust minstens 24 mensen omgekomen. Vooral Accra, Tema en Abidjan zijn zwaar getroffen. Hulpdiensten redden honderden mensen. Meteorologen waarschuwen voor meer regen. Volgens deskundigen verergeren klimaatverandering, gebrekkige infrastructuur en slechte stadsplanning de gevolgen van extreem weer. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een gevoelige nederlaag geleden bij het Hooggerechtshof. De hoogste federale rechters blokkeerden zijn poging om birthright citizenship te beperken, waardoor iedereen die in de Verenigde Staten wordt geboren staatsburger blijft, ook zonder Amerikaanse ouders. Daarmee vervalt een omstreden decreet en krijgt zijn immigratieagenda tegenslag. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Je luistert naar Zorg aan Zet bij 4DUP Radio. Met aan Zet, Jan Zorg.
1: Ja, juni zit er alweer bijna op als je dit beluistert via 4DUP Radio op zondagochtend 28 juni. Of de herhaling op dinsdagavond 30 juni. Maar de openingstrack die je hoorde, Peterborough Town van James Maddock, die staat op zijn nieuwe album Forever June. Nou, Forever June, dat moet ik dan maar als een wens zien. Want de klok die tikt door. Ook voor James Maddock. En die komt uit Engeland en woont al jaren in de VS. Maar met Peterborough Town ging hij terug naar Engeland. Met een femme fatale en een gewelddadige sfeer in die plaats Peterborough. You don't want to be seen, you don't want to be found in Peterborough Town. En de nieuwe single van Mark Campbell en de Dirty Knobs, die wint er geen doekjes om. No regrets. Het gaat over iemand die op het verkeerde moment op de verkeerde plaats is. En daar vals wordt beschuldigd en op de vlucht moet. You always can forgive, but you will never forget. No retribution and no regrets. Mark Campbell and the Dirty Knobs.

0: Alle goede dingen, die komen in drieën, dacht ik. En draaide voor de derde keer een mooie track van Linda Perry van haar nieuwe album Let It Die Here. Je hoorde Albatross, en dat is een mooi slotlied van het album en ook van mijn draaibeurten over Let It Die Here van Linda Perry. En deze week hoor je in de thuisplaat eerst het aangrijpende A Brief Spark van Ethan Huis over zijn plaatsgenoot Tycho, die vorig jaar op 24-jarige leeftijd overleed aan darmkanker. Hij was te zien in het tv-programma Over Mijn Lijk, waar hij met zijn lieve en rake woorden velen recht in het hart raakte. Het inspireerde Ethan om dit lied in één dag te schrijven, op te nemen en te mixen. En via dit lied vraagt Ethan ook aandacht voor de Tycho Noah Foundation, opgericht door de ouders van Tycho en het Radboud Oncologiefonds, voor financiële ondersteuning van het onderzoek waarom darmkanker onder jongeren zo hard is aan het stijgen. En ook voor een betere preventie van die ziekte en een betere behandeling van de patiënten.
1: De thuisplaat. Nederland aan slag.

Na het aangrijpende Breeze Park van Ethan Huis hoorde je een tweede Nederlandse bijdrage. The Maureens, de Utrechtse band, met Me and My Friend. Van hun fraaie en nieuwe album Don't Give Up, dat in mei uitkwam. En het fraaie nieuwe album Seasons Unknown van The True Tracks, die kwam in juni uit. Maar eind mei draaide ik al hun single Mexico by Friday. En nu is het Sweet World Blues. Ja, The End is Near. Geschreven door Dave Hübner en gezongen door hem en zijn vrouw Julie Hübner, die samen de Two Tracks vormen.

0: En dat was na two tracks met Sweet World Blues, Low Cut Cunny, oftewel Adam Beener uit Philadelphia. 3 juli komt zijn nieuwe album Living in the USA uit en dat is een protestalbum. Daarover zei hij dat hij dit heeft gemaakt omdat hij ziet hoe de VS afzakt in een autoritaire hel, volgens hem en volgens velen. Maar volgens hem is dit ook een feestalbum, omdat hij niet toelaat dat deze autoritaire klootzakken, zoals hij stelt, onze kunst en vreugde afpakken. Je hoorde Can't Be Wrong, dat het feestkarakter van het album toch wel onderstreepte. En ook goed bezig is Police Doc Hogan. Want hun prima album The Ladder, The Top of the Stairs is nog niet uit, of er ligt alweer een nieuwe single. Het fraaie, folky Song of the Ocean. En voor die single hebben ze de samenwerking gezocht met het duo Sons of Town Hall, bestaande uit de Amerikaan David Berkeley en de Brit Ben Parker. Daarna neemt alleen Sons of Town Hall het stokje over met Lion's Paw van hun nieuwe album Of Ghosts and Gods. Ook weer een soort 1-2'tje dus. Eerst Police Doc Hogan samen met Sons of Town Hall en daarna alleen Sons of Town Hall.
1: On the last day of November, two men came in search of work and shelter from the endless rain. I set them to chopping wood for the winter pile. Let them bed down in the woodshed for a while. When the wind turned cold, I said you best come in. Warm your hands by the fire and dry your soaking things. One spied my old guitar, asked me if I played.

Eerst Police Dog Hogan en Sons of Townhall in Songs of the Ocean. En daarna alleen Sons of Townhall met het ook fraaie The Lion's Paw. En het enige lied dat niet van dit jaar is, maar uit zelfs 2004... die hoor je nu in de Mexicana. Mexican Moonshine van Roger Klein en de Peacemakers uit Arizona. Van hun album Americano. Maar ook de Mexicana bestaat deze keer uit tweeën. Want daarna hoor je een nieuw en bijzonder project van Los Sensontos. Je weet wel, dat muziekcollectief, opleidingsinstituut en veel meer in San Francisco, die daar de Mexicaanse cultuur promoot en in leven houdt. En dat nieuwe project, dat is wel een zeer bijzonder project. Het is namelijk een kruisbestuiving tussen de Mexicaanse en de Hawaïaanse muziekcultuur. Met gastrollen voor Taj Mahal, David Hidalgo van Los Lobos en Gary Halemu en Sonny Lim uit Hawaii. Van hun gezamenlijke album Adios Que Aloha

Dat waren Roger Klein en de Peacemakers met Mexican Moonshine en Los Enzontos samen met Taj Mahal, David Hidalgo, Gary Halemu en Sonny Lim in Vaquero Pañuelo. En Paula Apuin van het Canadese platenlabel Gypsy Soul Records, die mailde me onlangs over het nieuwe livealbum A Beautiful Buzz van haar landgenoten Samantha Martin en Delta Sugar. En ik voldoe graag aan haar wens. Dus hoor je hier van dat album All Night Long. Hier zijn Samantha Martin en Delta Sugar, met dank aan Paula Apuin.

Dat was nog de onbekende Ben Guidry uit het noordoosten van Louisiana, vlakbij de staatsgrenzen van Arkansas en Mississippi. Hij maakte in 2025 zijn debuut met zijn singeltje Pretty Good Man. En dit jaar kwamen er tot nu toe 3 singles bij. En daarvan hoorde je zijn meest recente, Everybody Knows. You're a Liar, Cheat and Thief. Everybody Knows What You Did. Met daarvoor de doorleefde Samantha Martin en Delta Sugar in All Night Long live. En tot slot gaan we terug naar Canada voor The Franklin Electric. Het alias van singer-songwriter en producer John Matty, die in Montreal woont. Hij bracht dit jaar een EP'tje uit, deels met liedjes die eerder dit jaar op single waren verschenen, zoals Bones to Ashes, Dark to Light, dat ik al eerder draaide. En dit slotlied, There's a Fire. Om het vuurtje aan te houden, tot de volgende week. Nou, bedankt voor het luisteren en graag inderdaad tot die volgende week. Met nu eerst dus de Franklin Electric, There's a Fire.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. In het Maxima Medisch Centrum is dinsdag een zeldzame een-eigen vierling geboren. De vier zoons van Gambiaanse ouders kwamen via een keizersnede na ruim 29 weken ter wereld en maken het goed, net als hun moeder. Voor de geboorte werd een operatiekamer aangepast. De natuurlijke zwangerschap geldt als uitzonderlijk bijzonder geval. Twee Franse meisjes van 15 maanden zijn maandag dood aangetroffen in hun bed in Beuvrage. Volgens BFM TV overleden zij door uitdroging. Vier andere kinderen uit het gezin zijn uitgedroogd, opgenomen in het ziekenhuis. Onderzoekers bekijken of extreme hitte in de kamer de oorzaak was. De ouders zijn niet bekend bij justitie. Door overstromingen en aardverschuivingen zijn in Ghana en Ivoorkust minstens 24 mensen omgekomen. Vooral Accra, Tema en Abidjan zijn zwaar getroffen. Hulpdiensten redden honderden mensen. Meteorologen waarschuwen voor meer regen. Volgens deskundigen verergeren klimaatverandering, gebrekkige infrastructuur en slechte stadsplanning de gevolgen van extreem weer. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Met The American Recordings zette Johnny Cash in 1994 onder leiding van producer Rick Rubin een mooie kroon op zijn carrière. Zo leek het althans, want in 1996 flikten ze het nog een keer.
1: Songs and Stories met Edwin Wendt.
0: We hoorden Rusty Cage, een nummer van Beck, dat Johnny Cash in 1996 coverde op de tweede American Recordings LP. Zouden er nog twee volgen van die LP's? Je hoorde Johnny Cash aan het begin van Songs and Stories die je met een tafel van 5 en 10 langs de decennia voert. Platen van 10 tot 80 jaar oud, uit 1946, 56, 66, 76, 86, 96, 2006, 2016 en ook uit 1971, 81 en 2001. Die dus 25, 45 en 55 jaar oud zijn. En een paar uit 2026. Zoals Waiting Room uit Hongarije. Dit is Don't You Hate Yourself.

Prachtig geproduceerd muzikaal melodrama. De Shangri-La's deden de zang, maar de echte kunstenaar was producer Shadow Morton. He Cried kwam in 1966. En deze is 10 jaar oud. 2016, Blood on Me van de Britse singer-songwriter Sampa. 40 Up, 40 Up. Listen to the music.

De debuut-LP van Boston stamt uit 1976. Je kent More Than A Feeling natuurlijk, maar van die LP hoorde je Rock'n'Roll Band, gevolgd door Laura Lee. Girl Power uit 1971, Woman's Love Rights. Het was een dikke R&B hit in Amerika toen. En over rhythm and blues gesproken, deze is nu precies 80 jaar oud. My Girl's a Jockey, Joe Turner.

Een van de invloedrijke voorlopers van de mainstream rock and roll, Joe Turner. Hij maakte dit al in 1946. Eind jaren 70 kwam ik als prille muziekliefhebber van een jaar of 10 elke zomer wel even in het Zuiderpark in Rotterdam, waar mijn moeder me meenam naar het jaarlijkse Rotterdam Nieuwpopfestival. Daar stonden tussen 1977 en 1981 best wat bands gratis op te treden die later heel populair zouden worden, zoals The Police en The Cure. Van die eerste paar jaar heb ik niet echte herinneringen, wel van de laatste editie in 1981, toen mijn muzieksmaak inmiddels van de hitparade was verbreed naar de zogenaamde progressieve popmuziek. Ik was als 13-jarige al een vaste luisteraar van de VARA dinsdag en de KRO woensdag geworden. En het bleek op die festivaldag in 1981 dat Theo Stokkink, Hanneke Kappen en Vincent van Engelen de bandjes in ons Zuiderpark in Zuidwijk aankondigden. Niet alleen dat, de KRO maakte ook opname voor het programma Rock Tempo. Zodoende kan ik je 45 jaar later een van de eerste concerten laten horen die ik bewust meemaakte. En bijzonder is, in 2026 staat er een reunietournee gepland van deze band. Dat wil zeggen, van de zangeres met een paar huurlingen. Want de rest van de oude band was er niet meer eens. Maar zo klonken de Au Pairs in 1981 in het Zuiderpark in Rotterdam-Zuid. Headache for Michelle.

0: 40 Up Radio.
1: Music, no filter.
2: Songs
3: and stories.
2: Met

Ze begonnen als glamrock band, maar verbreden later hun sound Bebop's Deluxe uit Engeland. Kiss of Light uit 1976. En dit was 10 jaar later, in 1986, een R&B hit. J.K. Graham, top 20 in het thuisland Engeland met Breaking Away.

In de jaren 50 hadden ze een paar Amerikaanse R&B-hitjes. Leonard Lee en Shirley Goodman, oftewel Shirley en Lee. Dit was I Feel Good uit 1956. En daarna was het heel lang stil, totdat Shirley in 1975 opdook als zangeres van deze hit.

wereldwijd nummer 1 is voor Shirley Goodman in 1975. Shame, shame, shame. Als Shirley & Company. En deze Texaanse zangeres heeft sinds 2024 al diverse tracks uitgebracht. Ella Red. Haar nieuwste heet Funeral.

0: That's Your History. Het was in 2001 het debuutalbum van I Am Clued. En van het trio uit Manchester hoorde je een kwart eeuw later nog eens het kleinoot Dark Star. Bijna aan het slot van Songs and Stories. En helemaal tot besluit ga ik nog een keer met je naar 1996. Het jaar waarmee ik via Johnny Cash deze aflevering ook begon. De Amerikaanse Lia Andreoni scoorde een radiohitje met It's Alright, It's Okay in 1996. Ik laat je achter met een ander nummer van haar album. Heel graag tot de volgende Songs and Stories. Dit is Lia Andreoni met Happy Birthday.
1: And happy birthday to you.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. In 2025 kregen 539 mensen mazelen, ruim 2 keer zoveel als een jaar eerder. De BMR-vaccinatiegraad onder 2-jarigen daalde naar ruim 87%, onder de vereiste 95%. Het RIVM ziet meer verspreiding buiten de Bijbelbelt. Tegelijk stijgt de vaccinatiegraad tegen HPV en meningokokken, terwijl RSV-vaccinatie effect toont. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. 2 Franse meisjes van 15 maanden zijn maandag dood aangetroffen in hun bed in Beuvrage. Volgens BFM-TV overleden zij door uitdroging. 4 andere kinderen uit het gezin zijn uitgedroogd, opgenomen in het ziekenhuis. Onderzoekers bekijken of extreme hitte in de kamer de oorzaak was. De ouders zijn niet bekend bij justitie. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: 40 Up Radio met Fik van der Rijt en Bart Ganzeman. Dit is A Train to Nowhere. Elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. En in de herhaling op dinsdagavond tussen 11

0: Dag Bart.
1: Dag Vic.
0: Ja, we gaan Wim T. Schippers natuurlijk herdenken vandaag.
1: Ja, dat moet.
0: Dat de moet. Grootheid. Dit wordt de Wim T. Schippers Show. En mensen die allergisch voor die man zijn, die moeten vooral luisteren. Want u gaat dingen horen die nog nooit op de radio zijn vertoond. Althans, ze zijn wel vertoond op de radio, maar toen zette u de radio uit. Niet doen! Want Wim T. Schippers was een geniaal kunstenaar.
1: Dat vind ik ook.
0: Honderden liedjes heeft hij geschreven. Alleen al voor Ron Flon, meer dan 200. En voor Sjefke van Oekel, en voor Barend Servet, en voor Fred Haché. Maar wat is zijn grootste hit volgens jou?
1: Ja, Suurkool met Vette Jus.
0: Ja, Vette Jus. Laten we beginnen met zijn allergrappigste plaat.

0: Ja, Wim T. Schippers, althans chef van Oekel hoorden we hier natuurlijk. Dolf Brouwers. En ja, die man die kreeg het papiertje in zijn hand gedrukt. En dan zei Wim T. Ga maar gewoon zingen. Ik zet er wel muziek achter. Kloes van Mechelen zorgt voor de melodie. En jij zingt gewoon wat je erg lekker vindt. Mijn hoogtepunt vind ik altijd paardenhoef om af te kluiven. En dan ook nog flink veel druif. Godverdorie. Heb jij ook nog favoriete gerechten hier gehoord?
1: Nou, niet echt favoriete gerechten, maar ik zie ook nog steeds het filmpje voor me. Daar hebben ze een hele leuke clip. Dat werd ook allemaal aangedragen en voor chef zijn neus gezet. En alles moest, wat bezongen werd, dat werd dan ook echt inderdaad klaargemaakt. En chef zou dat allemaal moeten gaan opeten. Kijk, trouwens met een verlekkerde blik ook altijd wel naar wat er voor zijn neus stond. Dat was heel leuk. Geweldig.
0: Ja, Wim de Schippers, hij was van 1942 geboren in Groningen. Hij heeft nooit enige biografische gegevens losgelaten over zichzelf. Hè. Ook als je hem tegenkwam, een spraakwaterval. Je kwam er niet tussen. Het enige wat hielp is gewoon luisteren, je vermaken. Ik heb hem een aantal keer ontmoet. Ik zal hierna nog wel eens een anekdote strooien. Maar eerst eventjes wat hij deed. Hij kwam op de academie hier in Amsterdam. Hij slaagde er al in als student om zijn werkstukken te verkopen aan het Stedelijk. Nou, dat was natuurlijk God geklaagd. Dat mocht helemaal niet. Hij werd verwijderd. Althans, hij ging er zelf vandoor. En was vrij kunstenaar. Beroemd werd hij van allerlei performances. Een beetje beïnvloed door de fluxusbeweging. Ja, eigenlijk een beetje een soort lullige manier van kunst maken. Nou ja, het woord lullig is dan ook veel voorkomend in zijn oeuvre. En dan ging hij dus een flesje sinaasappelsap ging hij dan bij petten in de zee gooien. Ja, dat werd dan gefilmd. Dat kwam op tv. En uiteraard waren de mensen dan woedend. Nou, en dan had hij zijn doel bereikt. Eigenlijk was hij altijd op uit om van stampij te veroorzaken.
1: Ja, wel een beetje te ontregelen ook vooral. En serieus te doen over dingen waar andere mensen eigenlijk wel lacherig over doen. Of denken van, wat moet ik hiermee? Ja. Ik heb hem eigenlijk, jij hebt hem vaak ontmoet, ik niet. Maar ik had altijd het idee dat hij het leuk vond om gewoon ook in persoonlijk contact allerlei dingen te zeggen. Waardoor je toch een beetje ongemakkelijk begon te voelen.
0: Ja. Nou ja, ik zat bijvoorbeeld in Café de Zwart aan dat tafeltje in de hoek bij het gordijn. En als er dan iemand het gordijn naar buiten wou, gordijn op naar buiten schoof, dan riep hij, eruit, eruit!
1: En ik wil even Max Pammaert van de week een anekdote, dat ze bij Bodega de Keizer zaten, en dan zaten ze vlakbij het toilet, en als er een dame op het toilet was geweest, dan vroeg hij altijd, en?
0: Oké, zo meteen nog meer anekdotes, anders komen er te veel achter elkaar. Goed, hij wordt op een gegeven moment dan gevraagd met Giet Jaspers en allerlei anderen voor het programma. Nee, met Wim van der Linden en hoe heet Jan? Nou ja, voor het programma Hoepla. Nou ja, dat is allemaal uitgebreid in de kranten geweest. Maar dan gaat hij op een gegeven moment ook tv maken. En dan komt eerst dus de Fred Haché-show. Zijn eerste kleine hits, Prima Deluxe, met op de achterkant. En daar had ik het in zijn laatste gesprek nog met hem over. Daar staat, wat een wereld vol stampij. En van dat soort ouderwetse woorden weer terughalen en dan die weer op muziek zetten. Nou ja, dan was er ook nog een gesjeesde drummer. Barend Servet, Ijf Blokker.
1: Ja.
0: En die werd een beetje gecast en... Ja, die man die had een vrolijk uiterlijk, krullenkop, bril, en die snapte die humor van Schippers maar al te goed, want dat was van die typische kleedkamerhumor. Maar hij kreeg dus een heel serieus lied toebedeeld. Waar moet dat heen? En dat is eigenlijk een van de eerste milieuhits uit de Nederlandse geschiedenis. We gaan nog even kijken.

0: met ons bestaan.
1: Baren Servette, en hij zingt het zo netjes en zo serieus. Hè? Ik weet nog dat ik dit nummer op de top 100 van Nederlandstalige singles had. En, het was al een presentatie was er van, ik weet niet meer waar. En een van de eerste gasten die binnenkwam was Yves Blokker. En die geeft me een hand. Nou, dit is wel het laatste wat ik verwacht had. Zei hij dat ik op een top 100 van Nederlandstalige singles sta. En nou ja, die man die zat te glimlachen van oor tot oor. Buitengewoon sympathieke kerel.
2: Ja, nou, heel erg leuk. En het grappige is, Wim T. Schippers die haalde ook altijd mensen die eigenlijk totaal onbekend waren. Of niet echt heel succesvol waren. Mimi Kok onder andere. Ja,
1: Greg Blaat, ja. Braatslee, alias Greg Blaat.
2: Die heel geweldig kon koken. Want chef van Oegel had op een gegeven moment begrepen, wat heb je weer heerlijk gekookt. Wat heb je die spinazie weer heerlijk ontdooid. En het toetje zit er ook al in.
1: Ja, af en toe kwam Wim Schippers zelf in beeld. En dan trok hij het deksel van de pan er ook tegen aan. Dan zei hij, ha, diepvries.
2: Ja. Dit moet wel een heel deftig huis zijn. Want er hing aan de muur hing een heel groot van hout. Zo'n lepel en een vork, weet je wel. Dat je vroeger aan de muur hangen. Zeg, eens kijken wat een deftig huis dit is. Een groot bestek hebben ze.
1: Dat was allemaal begin jaren 70. Hè? Dat was een tijd dat de televisie nog netjes was. En toen kwam dit er allemaal doorheen. En ja, Baren Servette, ja, die hadden heel veel plaatjes die nooit op cd zijn verschenen. Bijvoorbeeld dat geweldige nummer Hoe kan dat nou? Hè? Mm-hmm. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Zo pas je van de hitte, zo sterf je van de kou. Ja, ik vind het maar flauw.
2: Nee, dat is echt fantastisch.
1: Dus, ja, er is nog met dat werk nog oeuvres. Met dat oeuvre kun je nog tientallen uitzendingen vullen. We beperken ons voorlopig tot één. Maar, okay. Want ja, het is toch wel een beetje omstreden hier en daar. Maar...
2: Jawel, nou ja, goed. Hij werd ervan beschuldigd een poep-pies-artiest te zijn. Poep- en pies-artiest.
1: Ja, Jeroen Brouwers, de poep- en pies-kunstenaar. Wim T. Schippers.
2: Oh, okay.
1: Ja,
2: toen
1: wist ik definitief dat die Brouwers een foute lul was.
2: Pardon.
1: Maar sorry, ik onderbreek je.
2: Nee, weer helemaal niet. Het mag graag. Zelfs het hoort bij een programma rond Wim T. Schippers. Dat moet altijd onderbroken worden.
1: Het is toch vrij weinig chaos. Het moet beter kunnen.
2: Ik denk wel, we moeten doorgaan met een liedje nu. We slaan een stukje overgekomen dan bij Van Oekels Discohoek. En bij Van Oekels Discohoek kwam af en toe iemand in zijn blote kont uit de wc. Dat was St. John. Met een koffertje in zijn hand. Een heel raar truitje.
1: Altijd elkaar. Het geslacht uit de broek.
2: Altijd. Nou ja, op de LP Pollens, waar moet dat heen? Hoe zal dat gaan? Ja, daar vind je een groot aantal ongelooflijk leuke nummers, met hele leuke tussenstukjes ook trouwens. En daar staat dat St. John een nummer heeft gezongen, maar dat is niet zo, want wij horen heel duidelijk toch Chef Van Oekel, maar hij krijgt het op zijn naam, op deze LP. En nou ja, omdat ik al zei, poep en pies schrijver Wim T. Schippers, hey, ha, ho, wat moet ik poepen?
3: Ik werd even onwel, braken dus. Oh, nou moet ik ineens weer zo nodig. Ja, ik moest daarnet ook al. En nu helemaal. Ik ga dus even naar het toilet, ja? Potverdomme, het lijkt wel of ik aan alle kanten leegloop. Die prei en bruine bonensoepen van gisteren zijn me niet bekomen, hoor.
4: Dames en heren, de Fabulous St. John!

de deur en ik schreeuwde moord en brand. Mijn hoofd was paars van kleur, waar ze lazen daar de kant. Ik ging haast aan mijn stokje, ik moest het laten gaan. Ik heb het toen ter einde raad al in mijn broek gedaan.

0: Nou, het is toch voor het eerst dat ik een Noordeling carnaval zie vieren aan de overkant hier.
1: Jawel, aanstekelijk nummer. En dat was inderdaad toch St. John. We hebben ons vergist net.
0: Ja, het is toch echt St. John. Ja. De aankondiging was uiteraard van onze eigen chef. Die ook heel hoog nodig moest. Ja, nou ja, dan liep er ook nog een zekere Gerrit Deksel rond. Hè? En hoe heet hij ook weer? Corti Brak.
1: Echt weet hij echt?
0: Echt zo'n naam voor Wim de Schippers. Maar die geeft hem dan weer de naam Gerrit Deksel. Hè? Ja, Cody Gakpo had je ook kunnen heten.
1: Ook een mooie
0: naam. Ook een typische Schipperiaanse naam. Maar goed. Die scoort dan plotseling een enorme hit met een door Wim T. Schippers geschreven nummer dat iedereen kent. Ik ben Gerrit.

0: Ik ben Gerrit.
1: Ja, dat hoorde er nog even bij. Ja, het is een prachtig doo-wop nummer. Ja, het zit ook muzikaal heel goed in elkaar. Prachtige sax-solo van Kloes van Mechelen.
2: Ja, die Kloes die maakte er wel wat van. Het was altijd een beetje, inderdaad een beetje doo-wop altijd.
1: Ja, altijd doo-wop. Ja. Meisjeskoortjes op de achtergrond. Ja. Er werd heel veel werk in die chaos gestoken. Mm-hmm. Ook later bij Rolf van Vlon. Dat was 1 uur in de week. Maar dan waren ze een week bezig om dat 1 uur voor te bereiden, heb ik gelezen. Ja. En die chaos, je denkt, ja, dat is allemaal spontaan. Die was tot de seconde toe geregisseerd.
2: Ja, die kom je inderdaad overal tegen bij hem. Geweldig. Ja. Prachtig.
1: Mooiste regels van Gerrit Dekzijl vind ik. Het stelen, dat kon ik niet laten. Ik heb in mijn leven al heel wat gejat. En ik zit ook nooit zonder dukaten. Dus dan gaat hij dus vanwege het rijm zijn ouderwets woord als dukaten weer tevoorschijn aan. En zelfs mijn moeder vond dit een mooi liedje.
2: Oh, nou ja.
1: Maar goed, toen kwam die beruchte kerstshow, weet je nog?
2: Ja.
1: Dat Jeff van Oekel.
2: Ja, brakend.
1: Weer brak het in de posttas. Nou, ik heb mijn vader nog nooit zo kwaad gezien als toen.
2: Oh ja?
1: Hij zette de tv. En mijn vader was een hele rustige man. Die zich ook niet met de opvoeding bemoeide. Maar dat vond hij toch wel zo erg. Dat je de post onderkotst. Dat bleek toch een van de grootste taboes nog in Nederland.
2: Ja. Oh, geweldig. Ja,
1: tegenwoordig is er geen post meer. Dus dat kan niet meer.
2: Nee, dat kan niet meer. De lege tassen zijn. Daar moet je nu wel in kotsen. Maar al die tv-shows en ook die langere shows van hem. De ondergang van de Ona. Dat was ook weer zoiets. De dominee die stiekem kapotjes stond te trekken uit de condoomapparaat.
1: En altijd, hoe heet dat? Zinloos bloot. Nutteloos bloot. Altijd nutteloos bloot.
2: Maar hij kreeg ook wel toch wel bekendere artiesten ook mee. Want in de ondergang van de Ona, Rijk de Gooi had daar een...
1: Ja, maar Ko van Dijk ook. Ja. En als hij dan klaar was, dan moest hij zeggen... En, wat schuift het? Want ja, de snaffels, liet niemand lopen.
2: Nee, dat klopt. Nou ja, wat heeft hij ook gedaan? Samen met Bert Haren natuurlijk. Bert en Ernie.
1: Bert en Ernie. Ja,
2: ja, dat was echt geweldig.
1: Tot zijn laatste dag, hè?
2: En ze hadden er heel veel plezier in, hè?
1: Ja, maar hij heeft het nog, de opnames onlangs nog gedaan weer met Paul Haan. Hè?
2: Ja, dat was... Ja, het plezier spat er ook vanaf. Als je ze samen hoort, Paul Haan en Wim T. Schippers. Het is echt geweldig. Ja. Het gekke is, ik zag laatst een herhaling van een uitzending van De Wereld Draait Door. En toen werd er gesuggereerd dat ze dat onafhankelijk van elkaar opnamen. Maar als ik beelden dan zie, zie ik ze altijd samen in de studio zitten.
1: Tuurlijk.
2: Ja, toch? Dat kan toch niet?
1: Ja. Nee, we zijn allebei hele grote improvisatoren. Dus waarom zou je die van tevoren laten opnemen?
2: Ja, nee, niet nieuw. Grappig is ook dat zij ook op een gegeven moment hadden bedongen dat ze hun eigen nummers mochten schrijven. Ja. En eigen muziek mochten maken. En dat wel als Bert en Ernie, want zo moet ik het uitspreken, mochten uitbrengen. En ja, je krijgt dus ook de leukste liedjes. En de vele cd's die er zijn gemaakt, ja, die zijn bijna heel veel mensen van mijn leeftijd meegenomen op vakantie. Als we een lange reis naar Frankrijk maakten, in de auto, dan altijd... Bert en Ernie. En dat was altijd geweldig. Was feest. Meezingen. En ik heb iets meegenomen waarvan ik denk van... Nou, dit is nou echt... Die typeert nou echt die twee figuren. Bert, die altijd serieus is en wil lezen. En Ernie, die eigenlijk toch altijd kabaal wil maken. En zich moet inhouden. Of soms zich helemaal niet inhouden. En dan toch... Uiteindelijk gebeurt het allemaal. Nou, dit is een heel leuk liedje. Dat is getiteld Ernie zingt een zacht liedje. Wat er nou gebeurt.
3: Ja. Wat een gezeur, Ernie.
4: Ik weet toch wat, Bert. Ik ga een liedje zingen. Eens kijken of ik nog een mooi liedje ken.
3: Maar dan wel een heel zacht liedje, Ernie.
4: Ja. Het heet een zacht liedje.
3: Oh.

lekker zacht. Als je heel zachtjes zingt, mag je best meezingen hoor. Maar wel heel zacht. Nog maar een beetje zachter. Is weer eens wat anders dan hard zingen. Maar dit is ook een zacht liedje en dat moet dus zacht gezongen worden.

0: Ernie.
1: Zei je wat, Bert?
0: Ja, Ernie.
1: Wat is er dan?
0: Ik ben aan het lezen, Ernie.
1: Dat zie ik je. En ik zing een liedje.
0: Ja, maar je zou een zacht liedje zingen. En nou speel je keihard op je trompet.
1: Ja, leuk, hè?
0: Ja, Ernie. Ernie. Ernie.
1: Wat is er toch, Bert?
0: Als ik aan het lezen ben, dan vind ik het niet prettig als jij lawaai maakt.
1: En als ik trompet speel, dan vind ik het niet prettig als jij tegen me praat. Want dan moet ik weer terugzeggen en dan kan ik niet spelen.
0: Ja, maar je zou alleen maar een zacht liedje zingen, Ernie. En ja? Niet spelen. Waarom maak je zo'n lawaai?
1: Ik maak geen lawaai, Bert. Ik speel trompet.
0: En waarom speel je dan trompet?
1: Dat hoort bij het zachte liedje, Bert.
0: Ernie, kun je niet met je rubber eentje spelen of een tekening maken? Hier ligt allemaal papier en viltstiften en potloden. En dat hebben de kinderen.
1: Ja, maar dat is voor zo direct.
0: Ja, maar de kinderen thuis die hebben het ook allemaal klaargelegd, Ernie. En dat heb jij net gevraagd.
1: Ja, ga jij maar een tekening maken, Bert.
0: Nee, daar heb ik geen zin in. Ik wil lezen. Kun je niet iets doen wat geen lawaai maakt, Ernie?
1: Dat kan ik wel.
0: Oh, fijn, Ernie.
1: Maar dat doe ik niet.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb zin om veel lawaai te maken.
0: Ja, maar Ernie, laat mij eerst dit verhaal uitlezen. Ernie, dan mag je straks lawaai maken, hè?
2: Nou, dit was
3: ja,
2: het.
3: Ja, heel erg. Je ziet het voor je.
2: Ja, helemaal. Het typeert ook vooral Wim ter Schippers wel, vind je niet?
3: Ja, helemaal. Het is gewoon zijn karakter. Bovendien... Ja. Hij is natuurlijk nog altijd een gefrustreerde artiest geweest. Hij wilde trompetteren, hij wilde zingen, hij wilde crooner zijn. Hij wilde eigenlijk alles doen. Maar ja, zo gauw hij dan één tekst in zijn mond krijgt... Dan begint hij die alweer banaal te maken, belachelijk te maken. Hij heeft heel veel banale liedjes geschreven met hele slechte teksten. Maar ja, die zingt hij dan alsof die wereldliteratuur naar buiten draagt. Mm-hmm. Maar jij had dus die cd's. Hoeveel zijn dat er? Heel veel waarschijnlijk.
2: Ongelooflijk veel. Ja, 10, 15. Ik weet het niet. Ik heb een heleboel in ieder geval.
3: Nee, want bij die voorbereiding van het programma ook. Nou ja, alleen al wat ik uit mijn kast tevoorschijn toverde aan singeltjes en cd's. En heel veel singles die nooit inderdaad op cd zijn gekomen.
2: Mm-hmm.
3: Ja, en nou ja, waar ik ook naar ging zoeken. En goddank had ik het. Want hij heeft dus twee grote overzichten laten maken. Wim T. Schippers radiopraktijken. Sinds 1973. En op de eerste cd, daar staat zijn allervroegste werk. Hè, met Jacques Plafond natuurlijk. Hè, en zijn alter ego. En die hele foute Franse chansons verkracht. Of zelf Franse chansons maakt. Kees Hinterplaag, die komt ook voortdurend langs. Maar zo heeft hij allerlei pseudoniemen. Maar op een gegeven moment heb je... Op vrijdagavond, geloof ik, had je de VPRO met de suite. Dat was een soort een uitzending met van alles en nog wel actualiteiten, muziek, noem maar op. En dan kwam op een gegeven moment een hoog schreeuwende Wim T. Schippers binnen. Ja. Hey, ik ben Gakko Wint en ik zou nog de hit van de week mogen zingen. De hit van de week. En nou ja, dan zong hij eigenlijk altijd de allerslechtste nummers die in de hitparade stonden. Zoals... In de Navy, dat werd dan bij de marine. Some Girls van Richie, sommige meisjes. En die vertalingen waren altijd puur letterlijk.
2: Ja.
3: Hij vertaalde gewoon het Engels-Amerikaans helemaal terug naar het Nederlands. Nou, een van de hoogtepunten vind ik dan Come to My Island van Casey and the Sunshine Band. Kom naar mijn eiland. Ja, jij en mij. Niet jij en ik, maar jij en mij. En dat blijft hij maar consequent herhalen. Hij wordt begeleid door Pee Wee en de Specials, waar grote artiesten in zitten. Harco, wint!

0: Ja, dat is voor mij een van de hoogtepunten van Wim T. Schippers. Toen hij eind jaren 70 dan, of halverwege de jaren 70, al die vreselijke Amerikaanse hits in het Nederlands vertaald. En ja, de stomzinnigheid van die Amerikaanse teksten, die komt nu pas goed tot zijn recht. En daar had hij natuurlijk ook de grootste lol in. Maar Jacob Klaas, die zat in de band van Pee Wee en de Specials. Een andere hele goede muzikant. En dat hoor je er ook aan af, hè? Mm-hmm, wat is jouw favoriet? Jij wil er ook een, hè?
1: Ja, ik was moet ik eerlijk zeggen, van sommige bands wel fan. Onder andere van Cheap Trick.
0: Ja,
1: ja, ik vond het echt een geweldige, enthousiaste band. En leuke muziek. Sympathieke gasten ook, echt. Ik heb ze ook gesproken. Ze traden op in Paradiso. En na het optreden kwamen ze lekker aan de bar zitten. En heel lang met die gasten gekletst. Wars van Capsones. Dus, en ik vond de muziek heel leuk. En heel aanstekend.
0: Was zo'n glamrock bandje, toch?
1: Ja, glamrock.
0: Iets beter.
1: Ja, dat was niet echt heel glam. Maar het was heerlijke, lekkere, makkelijke popmuziek, zeg maar. Powerpop. Dat was het vooral. En ja.

0: Ik zag, Pik, dat je aangenaam verrast was door dit nummer.
1: Ja, ik heb dit altijd als een soort babypop gezien. Maar,
0: het is
1: goed om te horen.
0: En goed. En wat ook leuk is, ze hebben het in live-uitvoering gedaan. Want ja, dit nummer was vooral bekend in de uitvoering van Live at Budokan van Cheap Trick. Geweldig nummer.
1: Ja, prachtig. We zitten inmiddels ook, qua tijd ook, denk ik, al zo'n beetje in de jaren 80... dat hij zijn legendarische programma Ronflonflon op de radio heeft. Nou, dat is echt allemaal chaos. Hè? Wat ik al zei, een week lang zijn ze bezig om dat uurradio voor te bereiden. En dat merk je net ook al van die Harco Wind. Dat is dan gewoon een keurige studioopname. Hè? En dat wordt dan in de suite live gezongen door Harco Wind. Maar het is wel duidelijk te horen dat dat goed geproduceerd is. Hè? Goed, bij Ronflonflon ook. Ja, dat is natuurlijk één grote chaos. Jacques Plafond, zijn alter ego is de presentator. Wilhelmina Kutje junior. Kutje met een dubbel T. Ja. Junior. Nou, Jacqueline van Beuzekom. Nee, hoe heet ze ook? Van Bentum. Jaap Knasterhuis, de grote filmkenner. Nou, alles komt daar langs. En hij, wat ik al zei, meer dan 200 liedjes gemaakt. En dan zijn er heel veel van uitgebracht. En ze zijn schaamteloos slecht. En overdreven sensueel of sensitief. Dus ik laat nu even Jacqueline van Elsaker, een van de vaste medewerksters, die ook heel veel pseudoniemen heeft. Nu heet ze weer Anneke Rol. Ja, ze heeft ook het nummer Keurig Meisje gezongen. Maar ze zingt nu Een tulp al in een vaasje.

0: troostliedje. Ja, een toelichting schrijft hij dan ook van... Ja, ik was eens keer zo'n ontzettend lullig vaasje met mijn tulp erin. Dat hing ook nog. Maar ja, dan heb ik meteen inspiratie. Hè?
1: Ja, dat is inderdaad geweldig.
0: Zo werkte hij.
1: Heel goed.
0: En,
1: je noemde wat namen ook van mensen die erin optraden. Jan Vos was er onder andere ook bij.
0: Ja, Kloes van Mechelen.
1: Kloes van Mechelen, maar ook Wilhelmina Kutje inderdaad. En jij zei terecht met dubbel T. En dat had iemand anders ook moeten doen. De broer van Wilhelmina Kutje, Bob Kutje, vond het op een gegeven moment niet zo'n mooie naam meer. En die heeft dus een verzoek ingediend om zijn naam te veranderen. Nou, dat is goedgekeurd. En hij kreeg de brief van de gemeente dat zijn naam veranderd was. Maar hij had alleen vergeten te vermelden dat Kutje met dubbel T geschreven werd. Hij had al gevraagd of TJE weggeschreven mocht worden. Dus dan heet ik, vanaf dat moment heet ik de Koos van Bob Kut. Ja,
0: het is echt scholierenhumor. Ja, het was ook heel populair bij scholieren.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, wij ook. Wij vonden het nog steeds geweldig. Het was inderdaad Poep en Pies. Maar een heel erg leuke Poep en Pies. Nou, ik heb ook iets van de Ron Flon Flon Show. Want er zijn cd's uitgebracht met de Ron Flon Flon Songs. Een aantal. En op een daarvan staat een lied van een ober. Wat kan ik voor u doen?
2: Wat kan ik voor u doen? Wat mag het zijn? Hier heb u de kaart en dat is onze wijn. En heb u al een keuze kunnen maken? En heb u die een beetje willen smaken? Oh, u wil nog wat doen en u wil betalen. Een bakje water voor de hond, ik ga het even halen. Want ik ben de ober en ik loop me half gek voor een foutje van niks en een grote bek. Wat moeten ze weer lang overleggen voordat ze mij een keertje kunnen zeggen wat ze in hun pensen willen proppen en dan maar schreeuwen met hun gore koppen. Ze krijgen het meteen te kwaad als het vreten niet bij toverslag op tafel staat. Wat kan ik voor u doen, wat mag het zijn? Hier heb u de kaart, dit is onze wijn. Heb u al een keuze kunnen maken? En heb u nu een beetje willen smaken? Oh, u wil nog wat doen en u wil betalen. Een bakje water voor de hond, ik ga het even halen. Want ik ben de ober en ik loop me half gek voor een pootje van niks en een grote bek. Ik loop me naar Lazarus te slepen. Volgens hen heb ik het allemaal weer verkeerd begrepen. Moet je kijken wat een rotzooi ze maken. En als het op is, blijven ze nog uren kwaken. En de rekening, die heb nog nooit geklopt. En allemaal apart betalen, anders voelen ze zich gefopt.

0: u wil naar me toe en u wil betalen. Een bakje water voor de hond. Ja, ik ga het even voor u halen. Want ik ben de ober en ik loop me half gek. Voor een voetje met niks en een grote bek. Ja, kom maar dan hoor, ken die heksen? Ken die heksen, meneer? Voor een voetje van niks en een grote bek. Ja, dat is 37,50. Zegt u? Ja, toch nog, ja.
1: Toch nog.
2: Ja, prachtig nummer. Ja, nee, een ober is ook maar een mens. Hè? En Wim de Schippers, ja, hij sprak ook altijd af bij Keizer. En, ja, je hoort de ober van Keizer, hoor je hier, zijn frustratie uitserveren. Ja, ook altijd leuk. Hè? Als je dan ergens was, het was heel erg druk. Hè? En dan stond Wim de Schippers in de zaal en dan riep hij met zijn krijs in de stem. Ja, mag ik even de aandacht? En dan iedereen stil, hè? En dan zei hij, dank u wel. Ja, ja, ja, die man die was gemist. En ja, dat is... Nou ja, we gaan het allemaal niet over zijn privéleven hebben. Want daar heeft hij weinig over losgelaten. Maar we kunnen wel stellen dat Adriaan van Dis met zijn laatste sleutelroman Wim T. Schippers ernstig heeft beschadigd. En er stond een stukje van Sylvia Witteman in het Parool die een keiharde aanval doet op van Dis.
1: En terecht.
2: Jullie hadden een driehoeksverhouding hè, met Ellen. En de afspraak was, we houden onze kop. En daar heeft Adriaan van Dis zich niet aan gehouden. Maar wij draaien Wim T. Schippers op zijn hoogtepunten. Ja, hij heeft heel veel liedjes van Ron Flon Flon. En ja, ik wil er een hele hoop nog draaien. Maar vanwege de titel heeft hij weer een meisje. Dat is waarschijnlijk Jacqueline van Elsakker. Die eigenlijk het meeste gedaan heeft van hem. Ze heet nu Elsje de Wit. Haar begeleidingsband heet De Gleufjes. En zij zingt het nummer Wat een Lul.

0: Ja, een onvergetelijk nummer van Elsje de Wit en de Gleufjes. En getiteld Wat een Lul. Wie was die lul? Nou, we hebben nu wel een vermoeden. Hè?
1: Ik had zo'n idee, ja.
0: Ja, nou, laten we de naam maar niet uitspreken.
1: Precies.
0: We eindigen deze Wim T. Schippers show, special van 4chap Radio. Nou, dat was toch wel een gezellig uitzending horen. En leuke liedjes toch, hè?
1: Ik heb er zeer van gemaakt.
0: Ja, en het is een absolute meesterwerk, vind ik toch. De complete onzintekst van Sjefke van Oekel, waar heb dat nou voor nodig? Die staat op het legendarische album Voor en Na. En ja, al die nummers worden zeer hinderlijk ingeleid door Sjefke van Oekel. Ja, prachtige hoes ook, hè, van Theo van der Boogaard. Al die nummers worden ingeleid door Sjefke zelf. Doet hij ook bij zijn eigen nummer. Dus de komende 5 minuten, in memoriam, Wim T. Schippers. Waar heb dat nou voor nodig?
2: Kan het u even stil zijn, ja? En wordt hier geluisterd naar mijn LP, Voor en Na. Met mijn grootste successen. Een beetje aandacht en respect graag. Anders hou ik er zo mee op. En dan bederven jullie het voor anderen. Want dan blijft geen zijde van deze unieke LP spiegelglad. Begrijpt u dat? Waar heb dat...

En... Ach, pardon reeds. Ik was iets te vroeg. Ik ben iets te vroeg begonnen. Pardon.

Waar gaat dit over? Wel nu. Zolang er mensheid zijn, geeft het strijd, vrees, ellende, veel ellende en nog zoiets. Waar heb dat nou voor nodig?

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond, 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. Het weer dan? Komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.